die getaskt, spits gevonden, cliffs gehangen, binge gewatcht, brain gewashed, cars en screens en pink en green gewashed.